0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio.
3: Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTurn Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldiging ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn, all hits, all the time.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op iTurn Radio. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met Rusland en China. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en drone-opslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuur had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming erg risicovol is. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes
1: Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur sloeg al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Others are talking. We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes
1: Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur sloeg al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Talking. We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: zaterdag. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In de beeld bleef het officiële juni-record staan. De minimumtemperatuur kwam daar uit op 21,2 graden, net onder de 21,3 van een dag eerder. De eerste officiële tropendag in juni ooit in de beeld. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 04:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur sloeg al snel over naar vier andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes
1: Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehandsplatform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat de pop 158 centimeter lang is en 13 jaar oud. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen is overleden. Volgens autoriteiten in de staat Utah stierf de 38-jarige Nicholas Rossi aan complicaties van een medische aandoening, nadat hij ervoor had gekozen zijn behandeling te staken. Rossi werd vorig jaar veroordeeld voor verkrachtingen in Utah in 2008. Begin 2020 plaatste hij online zijn overlijdensbericht om zo vervolging te ontkomen. In 2021 werd hij aangehouden in een ziekenhuis in Schotland dat hem uitleverde aan de VS. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 10:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 10:30 live te volgen op NPO 1. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. De chauffeur van die vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De N36 is voorlopig dicht voor alle verkeer. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Na overleg komt er nu een speciale versie waarmee overheidsinstanties hun eigen software op beveiligingslekken kunnen controleren. Anthropic zegt met de overheid te zullen blijven samenwerken. Ook het nieuwste model van OpenAI is alleen toegankelijk na goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. Het kleine sportvliegtuig met alleen de piloot aan boord vloog gistermiddag tegen de Siddiq-toren van 528 meter hoog aan. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van de wolkenkrabber met 108 verdiepingen naar beneden vallen. Hoe de 13 gewonden er nu aan toe zijn is niet bekend. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat die pop 158 centimeter lang en 13 jaar oud is. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
4: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.

draaiden we de Stones on your Stone Station. De Rolling Stones met Emotional Rescue in original. Single edit zoals ze mooi heet. Tweede plaats van het eerste uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. En daarvoor gedraaid een van de eerste boybands uit Engeland. Ze hadden al 3 hits in Nederland, of althans 2 hits hadden ze gehad in Nederland. Even kijken welke er weer waren. When Will I Be Famous uit februari 1988. Daarna Drop the Boy uit april. En dit werd dan ook alarmschijf in week 26 van 1988. Boss met I Own You Nothing was hier ook alarmschijf. In week 26 van 1988. En ze bestonden uit Matt en Luke Goes. Welkom muziekvrienden.

1982, dit was de tweede single. Kom op 4 juni 1988 binnen. En stond 5 weken in de top 40 en 22e plaats als hoogst bereikte positie. Je hoorde John Anderson met Hold On To Love. En je zou hem kunnen kennen met de samenwerking dat hij had met Vangelis onder andere. I'll Find My Way Home and I Hear You Now. Hier bij Club Remember Revival of the 80s. De derde single van Princess uit 1986.

Dancing Tide. Uit de zomer van 1983. Dit heette What Do I Do. Van 19 mei 1984 binnen 15e plaats zou het halen. En 6 weken in de top 40. En dan zou nog een

26 van 1981 zou de eerste hit worden van Kirsty MacColl. There's a guy works down a chip shop, swears he's Elvis. En ze zeggen, als je die titel in één keer kan uitspreken, dan ben je echt een hele grote. Zou geen grote hit worden, 16e plaats, kwam op 1 augustus 1981 binnen en zou 6 weken in de top 40 staan. Andere tipparade notities waren natuurlijk Terry uit december 1983 en New England. Hadden we ook nog in februari 1985 en verder scoorden ze geen hits meer. Wel een fijn plaatje. En je hoort hem zelf op de Nederlandse radio dan maar weer eens gedraaid hier bij Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor

halen. In mei 1984 zou 6 weken in de top 40 staan. Dus stond hij ook nog in juni 1984 in de hitparade Love Songs Are Back Again van de Band of Gold. En in de zomer van 1985 probeerden ze nog een keer met een Barry White medley. En dat heet dan This Is It Our Time. Gaan we misschien volgende maand nog wel even draaien. Hier bij Club Remember Revival of the 80s. Deze fijne single van de gelijknamige album van Bonnie Raitt uit 1989. Een liedje heet Nick

zevende album wat in Amerika op 10 juni 1983 werd uitgebracht. En critici waren er niet zo lovend over, die vonden het helemaal geen goed album. Ze vonden het zelfs heel slecht. Stonden maar twee goede liedjes op. Baby Jane en What Am I Gonna Do, I'm So In Love With You. En laat dat net de twee singles zijn die van dat album uitgebracht werden. Dit stond in juni 1983. Nog in de Nederlandse top 40. Baby Jane hoorde je van Rod Stewart. En daarvoor gedraaid van het gelijknamige album Nick of Time uit 1989. Draaiden we ook nog Bonnie Raitt. Met natuurlijk Nick of Time uit de zomer van 1989. En Heather Heart zou de volgende single worden, maar die kunnen we helaas niet draaien. Al misschien een beetje als een smokkeler, maar die kwam uit mei 1990. Alles kan je terugluisteren via de Miss Cloud. misscloud.com/clubremember80 vind je heel wat afleveringen terug. En join us op Facebook vinden we ook leuk. facebook.com/clubremember80 voor al de linkjes die ik dan elke week weer poog te plaatsen, maar dat lukt niet altijd. En al uit zijn tijden vind je daar ook terug. De laatste plaat is van een band die kwam oorspronkelijk uit Groningen met onder andere Guus Willemsen als zanger. Later had hij nog in jaren 70 een hit, nou ja, later een klein hitje in Nederland met Canyon to Canyon onder de naam Gus Williams. En Tom Berlage zat er volgens mij ook nog bij. Nederlandse Blues, ook van een gelijknamige album, zou ook geen grote hit worden in Nederland. Ik zal zo meteen even nakijken of het überhaupt een hit was. Wat ik wel weet is dat hij uit juni 1980 kwam. En we gaan hem draaien als afsluiter van het eerste uur. Band Hit Solution.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Ja, 21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. Ja, 21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eerdmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en Ja 21. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de défilé en de activiteiten op het Malieveld niet door. In de Schouwburg sprak premier Jetten de aanwezige veteranen toe. Hij zei dat zorgen voor elkaars veiligheid betekent dat je soms ook moeilijke keuzes moet maken. En dit is daar één van, zei Jetten. De koning sprak de winnaar van de Witte Anjerprijs nog wel en een groep basisschoolleerlingen. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Volgens de VS was die aanval een reactie op een Iraanse droneaanval deze week op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Iran heeft niet gezegd welke Amerikaanse doelen zijn beschoten. Bahrein zegt dat het ook is aangevallen en heeft daar fel tegen geprotesteerd. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen daarmee opnieuw verder op. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

Ondanks dat het de hele zaterdag in week 26 van 1981 werd gedraaid op Hilversum 3, werd het toch geen hit. Bleef een tipper aan de steken. Maar wel een mooi liedje van Barclay James Harvest met Life is for Living. En daarna is het verdwenen single voor 3,95 waarschijnlijk. In de uitverkoopbak van jouw favoriete platenhandelaar. Dat had trouwens in de jaren 70 ook al een hitje, in 1976, met titles en inschakeling van Beatle liedjes. Tweede plaat van het tweede uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. En de eerste was ook een NCRV-favorietschijf. Ik wil bijna zeggen trotsparadeplaat, maar we draaiden gewoon een NCRV-favorietschijf. Van week 26, maar dan van 1980. Anita Meijer hebben we gedraaid met de Rock Me Up Like a Mountain. Zo'n aardig hit worden, 28e plaats. Kom op 19 juli 1980 binnen en zou 5 weken in de top 40 verblijven. Anita Meijer met Rock Me Up Like a Mountain. Als laatste van het eerste uur draaiden we ook nog Solution. Ook dat zou de tipperade blijven steken in 1980. Maar wel een fijn liedje. En dat liedje heette It's Only Just Begun. Welke muziekvrienden en vriendinnen

want ik had hem nog niet voorbereid. Helemaal dom. Gaan we nu doen. En we gaan draaien. Uit het begin van de jaren 80. D-Train met James D-Train Williams.

Genesis en de Phoenix Horns die ze released hadden van Earth, Wind and Fire. Van het album 3x3, oftewel drie bandleden die drie songs op een mini-LP maakten. Dat is een fijn liedje van Tony Banks, Mark Rutherford en Phil Collins. En het liedje heette Paper Late uit juni 1982. Daarvoor gedraaid James D. Train Williams samen met Hubert Youth. Yves de Third heette die volgens mij, kwam in 1983. D-Train hoorde je met de music hier bij Club Remember Revival of the 80s. En dit is Elton John, 1980. En hoort het er weer?

in the dark. We kwamen op 20 februari 1988 binnen in de Billboard Hot 100. Want daar keken we even naar. En stond 25 weken in die lijst. En hij zat er nog steeds in juni 1988, zoals ik al zei. Bernard Russell en Piano in the Dark. En daarvoor draaiden we van het album 21 at 33. Het liedje van Elton John. En dat liedje heet Little Genie.

Nummer 1 op deze dag, maar een week 26 van 1985. Vorige week stond hij nog op 2. Deze week op 1 in de zevende week. 19 van Paul Hardcastle. Anti-oorlogsliedje bleef het nog steeds. En zou toen hadden blijven ook, want het ging over de oorlog in Vietnam. En vooral de nasleep ervan dat heel veel ex-militairen jarenlang nog onder de in behandeling waren voor PTSS onder andere. Wat ze opgelopen hebben. Dit is die zinloze oorlog daar in Vietnam. We stonden nog meer in de top 3 van de lijst van 29 juni 1985. Nummer 2 zat vorige week op 1. Hij stond maar 1 week op nummer 1. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Maar de volgende single kwam er alweer aan. I'm on Fire. Hij stond er inmiddels alweer 12 weken in. En nummer 3 stond vorige week op 5. In de zesde week uit de James Bond film A View to a Kill. Gelijknamig liedje, maar dan uitgevoerd door Duran Duran. En we stonden nog meer in de top 10 van week 26 van 1985. Clouds Across the Moon, Raw Band onder andere, In My House van de Mary Jane Girls en Washmachine van Travassi stond toen op de 10e plaats. En daarvoor hebben we nog gedraaid. Dat fijne liedje van Swing Out Sister. Dat de derde single in Nederland worden. Breakout was de eerste uit januari 87. Surrender uit februari ook 87. En moest even een paar jaar wachten. Want het liedje kwam op 3 juni 1989 binnen. Het stond 18 weken als hoogste bereikt. Precies op 18e plaats moet je zeggen. En 5 weken in de top 40. You On My Mind van Swing Out Sister. Mooie top 3 en een mooie plaat ook van Swing Out Sister die we daarvoor gedraaid hebben. En we gaan even terug naar 1988 met de debuutsingle. De eerste kennismaking met Eros Ramazzotti in Nederland. Met dat mooie liedje.

slechts 3 weken in de top 40, kwam op 7 juni 1986 binnen. Zou de 36e plaats halen. En inderdaad, nummer 3. Ik haal als we door elkaar heen vandaag. Gewoon 3 weken in de top 40. Hoogte prijs op positie nummer 36. Zo moet ik het zeggen. En op 7 juni kwam het binnen, 1986. En nieuw huis. Zijn we een beetje bij de les?

0: jouw zaterdag.
1: Item Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. JA21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met PRO. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eerdmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Volgens de Oekraïnse president Zelensky worden honderden luchtafweersystemen samengebracht rond de hoofdstad en bij Valdai. Daardoor zouden andere delen van Rusland kwetsbaarder worden voor droneaanvallen uit Oekraïne. De uitspraken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en Rusland heeft ook nog niet gereageerd op Zelensky's beweringen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah. Yeah. Yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTurn Radio.
11: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
12: We zijn er weer.
13: Lekker.
14: Yes, we mogen weer.
15: Oh, dat is chill.
16: Ja, gezellig.
17: Hallo. 24 uur per dag.
18: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
19: Knallen
18: uit je speakers. Yeah.
2: De
0: functie.
8: Altijd op de beste.
6: Wow, wat een sound.
5: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
4: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
7: Attentie alsjeblieft. Let op.
15: Tip 30.
17: Terug van weg geweest. Met een woord van dank aan het adres van Arnold Overaard. Ook hij had stemproblemen. Net als ik. Jongen, jongen. Ik wil helemaal niks meer eigenlijk. Het was niet om aan te horen in ieder geval. Nou, we zijn er toch weer met de Net op 40 Tip 30. Dit is de eerste officiële zomerse editie. Jongen, jongen. Code rood. Nederland door naar de volgende ronde. In het kader van het wereldkampioenschap voetbal. Dit is jaargang 3, week 26. 26 juni 2026. Editie 106. Als we deze aflevering achter de rug hebben, dan zitten we op de helft van het jaar. Statistisch gezien en gesproken, 8 producties afkomstig uit Nederland, 10 uit België, 5 uit de Verenigde Staten van Amerika, 2 uit het Verenigd Koninkrijk, 5 Europese producties, verder 15 Nederlands en Vlaamstalig. 3 oude speciale aanbiedingen hebben we in de lijst. Geen enkele zakker of zittenblijver, wel 24 stijgers en 6 verdwenen platen, dus ook 6 verse noteringen deze week.
12: Tweede uit de 30.
17: Vorige week op 26 van 28 in de vierde week, plus 2 uit de België.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Op nummer 30 in de net, op 40, tip 30. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/denetop40. Facebook.com/denetop40. Parkje, biertje, vrienden. Dat was de eerste verse. En hier hebben we de tweede op nummer 29. Rood, wit, blauw. Dat is de jongste zinger voor Gerard Joling. Titelsong van zijn jongste album.
1: Nummer 29.

0: Geert Joling van zijn jongste album Rood-Wit-Blauw met de groeten van het Nederlands elftal. De derde versnotering vinden we op 28. S10 uit Nederland en Oscar de Wolf uit België hebben de handen ineen geslagen. Simon Sound is de derde.
1: Nummer 28.

0: vorige week eerste week op nummer 30 en nu op nummer 27 terechtgekomen. Drie plaatsen in de goede richting. Afkomstig uit België daarvoor. Invallen nummer 3 op 28 uit Europa. S10 uit Nederland namelijk. En Oscar de Wolf uit België. En Safe and Sound brengt ons bij de vierde verse notering op 2 na hoogste. Dit is Niels de Stadsbader uit de België afkomstig met zijn nieuwe creatie Vuur en Vlam.
1: Nummer 26.
2: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waarom

0: I knew it, I knew you van Taylor Swift. Vorige week nog in de tipraden, eerste week op 28 en nu drie plaatsen omhoog de tweede week. Afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. Straks op 23 de 45e notering uit de Verenigde Staten van Amerika. I Show Speed, een van de keuzemogelijkheden voor de Netto 40 alarmdisc. Wilde ik zeggen, waren het niet. Hebben we wel even over nagedacht, maar uiteindelijk dan toch maar niet gedaan. Het is de speciale aanbieding voor de komende week. De World Cup 26, het nummer heet Champions, maar eerst de nummer 24 van 29. Dus vijf in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Michael Jackson is hier uit 1983 oorspronkelijk en Billie Jean.
1: Nummer 24.

0: Amerika. Speciaal aanbieden voor de komende week. I Show Speed en Champions, oftewel World Cup 26. En daarvoor op 24 van 29 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oorspronkelijk uit 83, Billie Jean van Michael Jackson. Ga je eventjes een overzicht geven van de verse noteringen. De eerste hadden we op nummer 30 uit Nederland, Mark Floor en Snelle. En Parkje, Biertje, Vrienden. De tweede op 29, ook in Nederland, Gerard Joling, Rood, Wit, Blauw. De derde op 28 uit Europa is Steen en Oscar and the Wolf en Save and Sound. En de vierde op 26 uit België, Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam. Dit is de zesde en hoogste versnotering op nummer 21 uit Europa. Bibi Rexha, David Guetta en Sad Girls.
1: Nieuw. Nummer 21.

0: tot en met 21.
1: En daar is hij dan, editie 106 alweer van de tweede jaargang van de Net op 40 Tip 30 onder de speech van Arno Dovaert, waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. We hebben straks nog even de keuzemogelijkheden op een rijtje voor je. Eerste nummers 30 tot en met 21, met de eerste versen op nummer 30 uit Nederland. Mark Floor en snelle parkje biertje vrienden. De tweede op 29, ook uit Nederland. Gerard Joling, rood, wit, blauw. En de derde versen uit Europa op 28. S10 uit Nederland. Oscar de Wolf uit België. En Safe and Sound. 27 van 30 in de tweede week. Plus 3 uit België. Camille en Nu dat je weg bent. 26 de vierde versen uit België. Niels de Stadsbader en het geweldige Vuur en Vlam. 25 van 28 in de tweede week. Plus 3 uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift, I knew it, I knew you. 24 van 29 plus 5 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Michael Jackson en Billie Jean. 23 de vijfde en op één hoogste versen uit de Verenigde Staten van Amerika. Speciale aanmelding voor de komende week. I Shall Speed en Champions, oftewel World Cup 26. 22 van 27 in de tweede week plus 5 in de België. Last Frequencies en Live It All. En op 21 de zesde en hoogste versen uit Europa. Bibi, Rexha, David Guetta en Sad Girls. Dit is het nummer 20, vorige week 22. Vijf weken voor de uit België afkomstige Cato Calabau. En 1, 2, 3, 4. Hoe simpel kan het zijn?
0: Jongens, allemaal in de tip 30.
2: Nummer 20.

0: hele popgeschiedenis op één zender. Van heel oud tot nu en alles daartussen.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
2: Nummer 18.

0: Dit is Boefje.
1: Een nieuwe lente is hier.
2: Gewoon de beste muziek. En het meeste plezier.
3: Nummer 17.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verderop na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Vanwege slecht weer en onweer werd het festivalterrein tijdelijk afgesloten. De organisatie meldt dat er technische problemen zijn ontstaan, maar werkt nu aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk of het eerste optreden van bankzitters op tijd gaat beginnen. Gisteren hadden festivalgangers al te maken met extreme hitte. De organisatie heeft gezorgd voor gratis drinkwater en zonnebrand. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien.
3: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
3: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
6: Knallen
3: uit je speakers.
7: De functie.
8: Op en top de beste.
9: Oh, wat smooth je sound.
10: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
11: Hallo.
12: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
13: Nummer 15.

0: top 40, tip 30.
1: We hebben er nog 14 voor je klaar. Er liggen 14 kanshebbers voor de lijst van volgende week. Of één van de komende week onder auspiciën van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is de net top 40, tip 30, jaargang 3, week 26. 26 juni 2026, editie 106. Hebben we deze aflevering achter de kiezen. Allereerst officiële reguliere zomerseditie. Dan zitten we op de helft van 2026 alweer. Statistisch gezien en gesproken 8 producties afkomstig uit Nederland. 10 uit België, 5 uit de Verenigde Staten van Amerika. 2 uit het Verenigd Koninkrijk. 5 Europese producties. We tellen 15 Nederlands-Vlaamstalige opnamen. 3 speciale aanbiedingen. Geen enkele zittenblijver of zakker. Wel 24 stijgers en 6 verse noteringen. En uiteraard ook verdwenen platen. En niet elke plaat kan doorstoten tot de lijst. Nou, daarom vorige week op 26 van 28 in de vierde week plus 2 uit België geflopt. Sam Goris en Rak. 5 van 7 plus 2 in de zesde week uit Nederland. Criss Cross, Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij door naar de lijst. Nummer 4 van 9 plus 5 in de vierde week ook door naar de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding No Khan en American Cars. 3 van 6 plus 3 in de vijfde week. Europees product Tyler featuring Zara Larsson en She Did It Again. Ook door naar de lijst. Nummer 2 is geflopt van 4 plus 2 in de zesde week uit Canada. Justin Bieber en Beauty and a Beat featuring Nicki Minaj. En nummer 1, de net op 40 alarmdisc van 11 gekomen plus 10. 4 weken voor het Europese product. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It.
0: En dit was de top 3 uit de tip 30 van vorige week.
1: Daar halen we de tip 3 ook eventjes voor hetzelfde gemak. Van 6 naar 3 plus 3 in de vijfde week. Europese product Tyler featuring Zara Larsson en She Did It Again. 2 van 4 plus 2 in de zesde week uit Canada. Justin Bieber featuring Nicki Minaj en Beauty and a Beat. En op nummer 1 van 11 plus 10 in de vierde week uit Europa. De alarmdisc van de afgelopen week. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Klik je dan straks alleen met de nummer 16 van 19 in de vierde week plus 3 uit Europa. Click Clack Symphony featuring Hans Zimmerman. Hans Zimmer. Ja, Ray is dat eigenlijk. En 17 van 24 in de derde week plus 7 Florence Francis Arthur en Wolfje. We begonnen dit uur trouwens met nummer 15 van 18 in de zesde week uit België met Jelle van Daal en Kleuren in de Regen. Straks op nummer 13 van 17 plus 4 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Alweer speciale aanbieding Gracie Abrams en Hit the Wall. Eerste nummer 14 plus 9 in de tweede week uit België van 23 gekomen. 1 van de keuze mogelijkheden voor de net op 40 alarmdisc van volgende week. De nieuwe Meteor heet Nooduitgang.
0: Alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.
2: Nummer 14.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Tracy Abrams had ooit een heel groot hit. Tegenwoordig is het succes een beetje tanende. Haar staat nog wel in de net op 40, tip 30 genoteerd. Vorige week 17, plus 4 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding, kan dus nog wel extra steun gebruiken. Hit the Wall en 14 van 23, plus 9 in de tweede week uit België. Meteor en Nooduitgang, een van de drie keuzemogelijkheden voor de net op 40 alarmdisc van volgende week. Dit is nummer 11, zometeen vlak voor de tip 10 van 15 in de derde week, plus 4 uit Nederland. Ilse Lange en Something Good. Eerste nummer 12 van 20 in de tweede week, plus 8 uit Colombia. Oude speciale aanbieding Shakira en Burna Boy en Dai Dai.
1: Nummer 12.

0: Tip 30 met een overzicht van 20 tot en met 11.
1: Hebben we dan nog 10 voor je klaar liggen? 10 tips voor de lijst van volgende week. Of een van de komende week onder de speech van Arnold Overhart van voor wekelijkse woord van dank. Jaargang 3, aflevering 106. Alweer week 26 juni 2026. Ook wel onder de noemer de allereerste officiële reguliere zomerse editie. Met op 20 van 22 plus 2 in de vijfde week uit België. Cato Calabau 1, 2, 3, 4. 19 van 25 plus 6 in de derde week uit Nederland. Samuel Welten, De Leeuw komt eraan. 18 van 21 plus 3 in de vierde week. Europees product K3 en Donnie en Schaduw. En 17 van 24 plus 7 in de derde week uit België. Floris, Francis, Arthur en Wolfje. 16 van 19 plus 3 in de vierde week. Afkomstig uit

0: België, Meteor, Nooduitgang. Een van de keuzemogelijkheden waar je je stem op uit kunt brengen voor de Net op 40 alarmdisc van volgende week. 13 van 17 plus 4 de derde week. Uit de Verenigde Staten van Amerika, oude speciale aanbieding Gracie Abrams en Hit the Wall. 12 van 20 plus 8 in de tweede week uit Colombia, Shakira en Burner Boy en I Die Die. En zojuist op nummer 11. Van 15 gekomen, plus 4 in de derde week uit Nederland. Ilse de Lange en Something Good van een binnenkort te verschijnen album. Waar ook Evergreen op staat, de voorgaande single. Dit is nummer 10 van 12, 8 weken voor de Belgische David van Dijk. En ik kan het niet geloven. Nou, doe toch maar, want we gaan je nu draaien. Twee plaatsen omhoog deze week.
1: Je hoort ze allemaal in de Tip 30.
2: Nummer 10.

Ik vorige week nog op nummer 13 plus 6. Na nummer 7 het geluksgetal, laten we dat hopen. 3 weken voor René Vroeger en Waylon. En hoe de liefde gaat. Waylon heeft al eens eerder in het Nederlands een duet opgenomen. Tezamen met Claudia de Breij. Kun je dat nog herinneren? Nummer 8 van 16 in de tweede week plus 6. Met de tafel van Achterboog uit België. Aaron Blabaar en Zoe Levi. En Tranen van Goud. Straks op 5 van 11 in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. 6 plaatsen omhoog. Malcolm Todd en Eric. Eerst de nummer 6 stond vorige week nummer 10. 6 weken de lijst. Uit Nederland afkomstig ook alweer een duet. Gordon en Replay en Me Lobby You. En ook dat is een van de tracks waar je op kunt stemmen voor de Netto 40 alarmlist van volgende week. Nummer 6.

30.

en Earrings. En hij hoopt dat je zijn volgende tracks of track ook waardeert. Nou, tijd zal het leren. We zullen eens eventjes afwachten wat deze in ieder geval gaat doen. Dit is de nummer 3, want we hebben nog 3 kanshebbers voor de Net op 40 voor volgende week. Of even de komende week. Het is editie 106. Ja,

0: met een overzicht van 10 tot en met 2.
1: Dan zijn we met het laatste tipradenoverzicht. Het is 106e editie alweer. Jaargang 2, week 26, 26 juni 2026. De allereerste officiële reguliere zomerseditie onder een speech van Arnold Hovenaard van voorwekelijks woord van dank. Mijn naam is Cornel Holfs. Aangedaan. 10 van 12. Nieuwe de tip 10 plus 2 in de 8e week uit België. David van Dijk, ik kan het niet geloven. 9 van 14 plus 5 nieuwe de top in de tip 10. In de 5 noteringsweek uit Nederland. Tino Martin en Jong en Dom. En 8 van 16. Plus 8 in de tweede week. Aaron Blommaar en Zoe Levi en Tranen van Goud. 7 van 13 plus 6 in de derde week uit Nederland. René Froger en Waylon, hoe de liefde gaat. 6 van 10 plus 4 in de zesde week uit Nederland. Gordon en Replay en Me Lobby You. Een van de keuzemogelijkheden voor de net top 40 alarmdisc van volgende week. En op 5 van 11 plus 6 in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Malcolm Child en Earrings. 4 van 9 plus 5 in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Marshmallow en Thomas Red en Where We Go. En op 3 van 6 plus 3 in de negende week uit Nederland. Groepen Sportiva Talkshow. 2 van 7 plus 5 in de zevende week uit België. Jeremy Frielink en Op Weg Naar Mezelf. En de nieuwe net op 40 alarm disc. Voor de komende week hoor je zometeen van 8 naar 1 plus 7 de vierde week uit het Verenigd Koninkrijk. Olivia Dean is dat met de jongste single Baby Steps. En dat was hij, de net op 40 tip 30, jaargang 3, toch? Inderdaad, week 26.

0: natuurlijk al begrepen, iShow Speed en Champions, de Tigers World Cup 26. Ik wens jullie allemaal een prettige week. Maar blijf luisteren. Zometeen de net op 40. En dit is hem dus, de bovenste, de nummer 1, Olivia Dean en A Baby Steps. Tot later.
1: Nummer 1. Nummer 1.
2: En dit is de net op 40 nieuwe Alarmdisc.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. De man zette ongeveer 2300 vertrouwelijke bestanden van zijn werklaptop naar een privéaccount over. Daarop ontsloeg het bedrijf hem op staande voet en dat is een besluit dat de rechter steunt. De man loopt daardoor tienduizenden euro's aan vertrekvergoeding mis. Een schadeclaim van het bedrijf werd door de rechter grotendeels afgewezen. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte daarbij licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en er wordt ook onderzocht of hij drugs gebruikte. Voor het kerkhof zit een bocht waarin je maximaal 30 km per uur mag rijden. Maar volgens een politiewoordvoerder schoot de automobilist daar met een behoorlijke snelheid rechtdoor. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien.
3: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Is your iTunes Radio.
5: And now on iTunes Radio.
6: Prachtig, uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Die beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen toen duizenden mensen om het leven. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Ook bruggen, sluizen en tunnels zijn nu niet overal meer centraal te bedienen. Sommige systemen worden handmatig bediend, maar dat kan wel voor vertraging zorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storing risico's kan opleveren voor de verkeersveiligheid en vraagt automobilisten goed op te letten. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. Officieel staat het dodental nu op 920, terwijl nog veel mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken na 3 dagen na de ramp nog altijd naar overlevenden onder het puin. Volgens schattingen zijn meer dan 6 miljoen mensen door de aardbevingen getroffen, vooral in de oude en slecht gebouwde panden. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend, maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur en grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm.
2: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: zaterdag. Goedenavond, het is nu 7 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. De bar gaat niet meer open als uitgaansgelegenheid. Ook komt er een blijvend monument voor de slachtoffers van de brand. 41 personen overleefden het niet. 115 anderen raakten gewond. Flessen champagne met sterretjes kwamen te dicht bij het plafond, waardoor het geluidsisolerende schuim vlam vatte. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffer is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen, door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Bruggen, sluizen, tunnels en verkeerssystemen komen stap voor stap weer in bedrijf. Rijkswaterstaat checkt nog of alle systemen volledig functioneren en adviseert weg- en vaarweggebruikers alert te blijven. Langs de snelwegen konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor konden gevaarlijke situaties ontstaan. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend. Maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
1: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

0: geproduceerd door Leon Silverstafford. Uit 1979 van het beroemde album Big Fun. Er stonden een aantal hits op. Right in the Socket, die hebben we gedraaid. The Second Time Around. En natuurlijk deze, I Owe You One. Geproduceerd door Leon Silverstafford. En geschreven door Joey Gallo. Jody Watley, Jeffy Daniel, Howard Hewitt. Ashalama on the Sound of Los Angeles Record, the Solar Sound. Van zo begin jaren 80, mooie plaat was dat. Mooie muziek straks van The Supremes, Atlantic Star, Average White Band. En zo tegen het einde van de show. Weer een mooie love song. En dat allemaal in de Dance Classic Soul Ballad. Zover is het nog niet. We gaan eens luisteren naar Retta Young in de
1: Soul and Dance Classics.

en Ardeen Taylor. Die zou je kunnen kennen van There's a Ghost in My House. Mooie plaat uit 1969 van The Supremes. I'm Living in a Shame. En daarvoor gedraaid de Philly Classic van deze aflevering van de Soul and Dance Classics uit 1977. Dames, hield u het droog bij Teddy Pendergrass met I Don't Love You Anymore. Geproduceerd door Kenny Gamble en Ilnaf. The Philly Sounds.

Atlantic Star. Zo midden van de jaren 80 en het heette Circles. En daarvoor gedraaid de Motown Sound van de jaren 70, zoals ik al zei, van Stevie Wonder. En dat heette I Wish. Allemaal blanke mannen nu. Daarmee de bandje ook Average White Band. Kijk wat anders dan. Pick up the pieces. Maar gewoon. Heel lekker. We gaan iets aansnijden. Ik hoop dat het geen spacecake trouwens is, maar goed. Cut the cake.

Interview Cube Be With You van Dolby's Cube. Nooit hit geworden in Nederland in 1985, maar wel heerlijk om te draaien, toch? En daarvoor gedraaid. Quincy Jones featuring Ray Charles.

is hij weer uit de jaren 70, de Stylistics. Met die mooie stem van Wassel Tompkin Jr. En je hoorde Hurry Up This Way Again. En daarvoor hebben we gedraaid. De lange versie, de M+M, John Morales mix.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is getrouwd met haar partner Koert Kleijwecht. Het huwelijk werd voltrokken in het Rotterdamse stadhuis door journalist Sander de Kramer. Schouten betrok de stad nadrukkelijk bij haar trouwdag. Leerlingen van kindcentrum Het Oude Westen ontwierpen haar trouwjurk. De RET verzorgde het vervoer met tramlijn 1. En tijdens het feest traden Litouwers en Frederikus Picht op. Schouten en Kleijwecht kennen elkaar sinds hun studententijd aan de Erasmus Universiteit. Ze kregen pas in de coronaperiode een relatie. De politie onderzoekt twee gewelddadige scooterroven die in twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. In de meest recente zaak werden een jongen en een meisje bij een skatebaan in Almere buiten hout onder bedreiging van messen beroofd van hun scooters en bezittingen. Een nacht eerder werd een vrouw op het spoorbaanpad overvallen. Ze moest haar scooter en spullen afstaan nadat een van de daders een vuurwapen op haar richtte. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar verband houden en roept getuigen op zich te melden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Sinds het begin van de hitteperiode op 18 juni zijn zeker 74 mensen om het leven gekomen in het water. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zochten veel mensen verkoeling in rivieren, meren en vijvers, waar zwemmen vaak gevaarlijk is. De Franse regering roept inwoners opnieuw op uitsluitend te zwemmen op officiële en bewaakte locaties. Frankrijk beleefde deze week de heetste dagen die ooit in het land zijn gemeten. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in een droge sloot belandde. 1 inzittende kwam bekneld te zitten, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en de voertuigen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Now. QDM, 4 hours of quality dance mixes.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
4: Now, Ron's Mix Marathon.
5: Ron Lockerbaum.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.